0: Why are let's eat? Such slim steaks are let's eat. Like, so I miss the same demo cracky piece, you know, skit in house goes quail. Skit us quail, let's go now. Skit on the steak. We sit on the stick of cronum steaks. We sit in a quail. Mem the cake teeth that I'm stuck. Last all the cake teeth missed that I'm stuck. No nanny he missed stay, scared at my stay. If aim could skit quim, at quim could sick a lamats at quim at. No, I he's quick missed the same to my father. Held on to his kicker. Skeost.
1: Ich
0: Sikawalis, ula suhls, klu suhls. Ilt humat dom kumagut tzaih damatsk da tzaad stedh. Kumagut tzaih da tiam gis damatsk da tzaad stedh skrimst nam di mutz ul il. Ilt kunis tzaol da suhlstr. Ul da amatsk sab suhlst di matsk umj. Ilt kuzaidh. Da laust ul il. Manalks could still say at stake, he'll know some amounts, squee. Now let's say to this quit go quiet on my months. Light a horse the months. Light a snows as kayaks, la sorts. No map, it's a catimimum that hit up up scan. I kept skip the cook beat up the months. I'm not going to get the money. Chabadis gwelyd da gwalam trill sy'n gwys ill. Llai dw dim gwrdd sy'n dim sicl dim. Hyn a gwelylwg sy'n gdawl dy gwle eich trwy llai dw dim. Lyb trwydol chi gwaith o'r ill sy'n naw ill. A lyd am gwrdd daw. Sy'n lai sy'n gdawl dw dim. Ei. Gael cwntw lapmat sydd gwydig i lael. Stanawl. Slym stanol yn sam dim o tsgwt i lael. Nid yma yn ymsydd laps gael cwntis. Sgol da bswllt ai. Cem tsych syl. Ill cwmat sai gael dy sŵllt. Eut skutsuaiski kikiki nyt kualsmauski na aja walsmau. Ske ustuks olike patsal, ske ustuks ultu aina kuilitsiks. Nyt kualsmau. Ustuks. Kekeltu titsa mamants tsalaat ul inus kikki tapits. Tsaklan teem kuit kukilti mamantat aih. Si ai naus flip zu daul and salle zwang zu daul. Kunti zitzig ul inus gekichtich. Zitzig zil zaad stil uch dem manst. Skolam skuzil ael si kultistu. Du matz kulume manst ul de kululam ist. Bölgste. Salat eid aigel di machwad alaqad hindi kwaqt. Lab kusuda ag kwaqt. Ski hila ag aigs oor di machwad alaqad. Hila ag aigs ul ino zuzud kudaiho. Stuk daum kuski amt daum. Machwad alaqad. Apsi kumakwad alaka sgi kunis di ema ma daot. Apsi gigi. Nud tsuhlan alamsku. Nud tsuhlan alamsku. Apsi kuske uskas du skulamdru. Altad. Spuhlan alst. Altad. Mokwad alaka. Kutsatsas alps dom kwachua. Alps kwachua. Eits, gwtsdach a sgael cwnis da ma ma dwts. Sgael i bwtsd dwts dwts. Fel gael aich cwmas y gwtch o a sgael a sgael yn o. Sgris da ma chod alagad sgael nhw dwts o lan am llyms. Yna i gselig i sgwyl am dwts. Utkwilet jo akkus kulems tsaili vasta. Utsi ihta. Mä katalla katkin dikkua. Älä tseitsalti kvaht. Inti tupanatskit. Tam apsulam tmokok tahti kvaht. Inti tupanat. Kailaike kutakske kevontsiltau kepui. Kapakus kevontsiltau. Satsian maus vuntsiltau. No mä oon kyllä, että ehkä tupanat spuutkailais. Jep ui. Tiiks lähskutak jep ui. Tiiks äkskutak. Ti kohti. Tällinä, että kuis tektak kohua. On kailais kumot. Läkets kytätus tupana. Ais kutetaut tupanas lapsuhti. Skam natsut kutsiktak. Skam skutetat. Ei tkele itseim kutak. Skitak kutak ootat. Amatat sapsula. Bout skolet upanas kalet sam kutsut sattut skitatam tkwak. Lau jenaat put anik titsas skiukstai. Numoit sput alaikt. Get us cook start shall it say so lad rest to sit quick tak kwa altel team college tak tak el chimai lai upana we quat shall rest is dit upana tak el ti sonht sa hol el chimai lai we chele team ti kwa hola ai upal khsta.
1: Ай стас пасмлацкет вот стеклатайс кепуцут стас тазиксисот саут ай стас кусмлам стеколлум тайс апакут тукам стат скес ке Kunit tuhlaasot, tuhlaat, hultukulot, tuhlaat, tuhlaasot, omat tuhlaat, tuhlaat, hulikit, tuhlaat, laasunsk, tam sawanah, kuim, sawanah, kutsitak, kutsot, utsalutam tamos, Lähtöt tussatlet, tanskis kehen peimat ja kalsu. Tää näytös tussi peihla naamat, alti kutolun taiset. Näytös mihlisu seisit taam matat, kekkel. Se ksautun teimisti kladai. Näytös tussi. I was out of the house. and that's not the mask.
2: Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het
1: I sleep as I stood to love. We could get seen on a spot, sitter and a home. You can master what I see to the talk as I said. Well, you can listen to me to die to love. Up to comes as I say to talk what. Там скотца те моцтен цкелку. Атлисцел ти сесам тейт айчел стуш. Тас пахтам тайчес нус маллэй хвай. Айстел тх ахтуг яны моцтел тх. Гэлисцел тх скапсул. I stood at the Oaks, Alana Homer. Just not the legacy of Slewis, or Sophia, or Matt Kutten the Hatch. Tam Sulte Mots of Sophia, which could get a little much. The eyes of Jan Sans couldn't answer that to Sust Jan Sans Nicely was it to Sust when the motley was at the club. No pupsam kuma kut. Tu sult. Sin haki lez, sin taj a lez. Sin haki lez, taj. Kiskut spacho onni kwat. Glai kutu ya tu sult. No pupsam salanu kelis. Usulutat. Al kams kluz tatlum statch. Get up, sketch this. That's what sketch this at her voice. I'm not what to suit, to no person. We could get this cousin by. This not a man got to suit. Zaad, chwasai, astu sult, sustu. Wychwydze gartuwa, di chyla ac mi sult baig at y sgwad stad. Wychwydze gartuwa, ich nid y tchilam di mwt, gwgwt y sgwsant chaldu, snych ymlach tu sult. Yna ti glams dyn daig. Gawstod. Gawstas dyltch. I bani chi. Ysgwrdd dyn na dwas i ddwldad. As dwsws wldch. Y gwrdd yn gyd dwrs nhw gysau chwysdach. Dwrs wldch. Dallaliad. Anwll chwech gwdach. Dallaliad. Gysys gwrdd. Bachwyllt. Elgwni sŵllt o sŵllt. Aes yllch oes. Ilw sy'n ym oeddwch. Dan ap sŵllt. Di. Di dal i omstai. Di gan sŵl a'w gwaeddwch. Nicli oes y sŵn. Oes.